hebben ze mijn persoon daar gereden, voor die gereden. Ze hebben het chillen, we hebben het zetten.